0: maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.
3: My soul, sisters.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dooral Begens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
6: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
5: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
7: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
5: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met de uitzondering van het noorden en zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 9 kilometer file. Een auto met pech, meer dan 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort, problemen bij de Zuurhoofdbrug Urenvoort, 11 kilometer file. Vanaf Knoopend Rozenburg een half uur vertraging, er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
11: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
13: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou.
4: Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn...

106.4, 107.1 en 107.8 FM. En ook op DAB. Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: ZFM.
1: Regio info.
2: In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijkenaalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frank van der Klucht. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen sinds vandaag tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de bouw van de nieuwe Merwedebrug rijden daar veel bouwtransporten. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt het langzaam verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notenlaan en het Kerkeinde. De route is langer, maar voorkomt contact met het zware bouwverkeer. In de eerste weken zijn verkeersregelaars aanwezig om weggebruikers te begeleiden. Zij staan er tot en met 16 oktober en opnieuw van 26 tot en met 30 oktober. Eind dit jaar wordt opnieuw naar de verkeersroutes gekeken. Hart van Almkerk houdt op 28 oktober een openingsfeest voor inwoners en andere belangstellenden. De nieuwe centrale ontmoetingsplek is die dag te bezoeken van 3 tot 5 en van 6 tot 8 uur. In het gebouw zijn onder meer een dorpshuis, bibliotheek, sportzaal, kinderopvang en twee scholen gevestigd. Tijdens het openingsfeest kunnen bezoekers het gebouw bekijken en kennis maken met de verschillende voorzieningen en organisaties die er onder één dak samenkomen. Inwoners van Altena letten bij voedsel vooral op gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd tussen april en juni. 72% noemt gezondheid als reden om gezond te eten. Ook is er veel belangstelling voor lokaal voedsel. 95% koopt lokaal of staat daarvoor open. Van de inwoners die bij een boer of boerenlandwinkel kopen, doet 80% dat vrijwel altijd in Altena. Ook wordt minder voedsel verspild. 83% probeert zo min mogelijk eten weg te gooien. De gemeente wil samen met boeren en winkels lokale voedselketens verder versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Het is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De uitzondering van het noorden en zuidoosten komt dichte mist voor op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken staat 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De spits komt verder op gang. De meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Namelijk meer dan een half uur. 12 kilometer file. Er was een pechgeval, maar de weg is weer vrij. A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. 20 minuten vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Alternatuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire Het verborgen leven van egels in de tuin vertoond. Daarna vertelt Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Papendrecht over het leven van egels en wat inwoners kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is de dierenambulance Altena aanwezig om te vertellen over de situatie in de regio. Onder de bezoekers wordt een Hatch Home egelhuis verloot. De bijeenkomst is op Fort Giessen en begint om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. De toegang is gratis en meer informatie is te lezen op de website altenatuur.nl. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
3: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Coral Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
7: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
6: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
8: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
6: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk drukke spits, meer dan 100 files. De meeste vertraging in het zuiden van het land. Op de A4 Rotterdam-Den Haag is het ook heel druk door een ongeluk. Tussen Knopend Ketelplein en Den Haag-Zuid een half uur. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk 2 rijstroken dicht bij Zoetewoude-Rijndijk. Meer dan een half uur is de vertraging vanaf Roelof-Arendsveen. 3 kwartier extra reistijd is nodig op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenberg en Hogerheide. 10 kilometer stilstaand verkeer. A28 Zwolle richting Amersfoort. De linkerrijstrook is ook daar dicht bij Alfred Elspeet. 3 kwartier vertraging vanaf Wezep, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
12: WoonIdee. Dat is mijn idee.
13: WoonIdee in Veen.
12: Aan de Begijnhof.
14: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij nieuw ontwerp webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met nieuw ontwerp webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
15: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
16: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten.
5: Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
16: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Febert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieveheersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieveheersbeestje staat voor 1 doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer lid Damsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten. Leden van 21 verenigingen uit de gemeente Altena zijn op pad voor de grote clubactie. Onder meer sportclubs, scoutinggroepen en muziekverenigingen doen mee. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor eigen clubdoelen. Zoals materialen, tenues, activiteit of het opknappen van het clubhuis. Een lot kost €3. Vanaf dit jaar gaat 85% van de opbrengst rechtstreeks naar de vereniging, waardoor per lot €2,55 bij de club terechtkomt. Loten kunnen aan de deur via een QR-code worden gekocht, maar verenigingsleden kunnen ook een persoonlijke verkooplink delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Eten, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Altena moet volgens de spreidingswet opvang bieden aan 314 asielzoekers, onder wie 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Omdat Altena momenteel nog geen asielzoekers opvangt, heeft het ministerie van Asiel en Migratie de gemeente op treden 3 van de interventieladder geplaatst. Het ministerie gaat daarmee actief toezicht houden op de voortgang. Altena wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek over de opvangopgave. Een directe verplichting om nu een locatie te openen volgt daaruit niet. De gemeente moet wel inzicht geven in de stappen die zij zet om opvang te realiseren. Het college benadrukt daarbij zorgvuldigheid, leefbaarheid en veiligheid. Een auto is zaterdagavond rond 7 uur van de dijk geraakt ter hoogte van de Schoolstraat in Giessen. Het voertuig kwam net naast de weg tot stilstand en bleef daar hangen. De brandweer kwam ter plaatse en stabiliseerde de auto. Daarmee werd voorkomen dat het voertuig verder naar beneden zou glijden. De bestuurder kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. Een takelwagen werd ingezet om de auto weer op de weg te krijgen. Voetbalvereniging Wilhelmina 26 uit Wijk en Aalburg heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de 100ste algemene ledenvergadering is Hans Hoevenaren unaniem gekozen als opvolger van Henk Treffers. Treffers nam na 16 jaar afscheid als voorzitter van de club. Hij begon in 2010 en werd tijdens zijn afscheid uitgebreid bedankt voor zijn inzet. De druk bezochte ledenvergadering sloot zijn afscheid af met een langdurig applaus. Hoevenaren is al jaren actief binnen Wilhelmina 26 en vervulde daar verschillende rollen. De 43-jarige nieuwe voorzitter kijkt met enthousiasme uit naar zijn nieuwe functie en zegt nog veel te moeten leren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland vanochtend. De ongelukken veroorzaken extra vertraging, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dat is een kapotte vrachtwagen tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer file, een half uur vertraging. Ook een half uur op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof-Arendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk. Een botsing met 2 auto's geeft 8 kilometer file. Verkeer kan omrijden via Wassenaar, via de A44. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen afrit Tolen en Hoogrijden. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijsoord. 9 kilometer file door een autobrand. 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En door een kapotte vrachtwagen dan weer op de A32. Meppel richting Heerenveen. Een half uur vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Here we go.
1: Antenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: regio-info.
1: Alphen aan Roodrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. De jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit één grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking in het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van 7,50 voor de jeugd en 21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl. Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. Lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Joran Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om €28 miljard. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van €50.000 of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
7: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
6: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
8: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. De kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
6: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer, na het optrekken van de mist, wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Aantal files neemt verder af, maar het staat nog steeds stil op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een kapotte vrachtwagen. Tussen Knooppunt Everdingen en Zaltbommel meer dan een half uur vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag is de weg weer vrij bij Hoogmade. Nog wel 5 kilometer file vanaf Nieuw-Vennep. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een pechgeval tussen Breda Noord en Afrit Dordrecht Centrum. 19 kilometer file. De vertraging is zeker 40 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum is een ongeluk gebeurd bij de brug bij Gorkum. 7 kilometer file vanaf Geertruidenberg. 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Waar het om draait: staal, kunststof,
10: RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
14: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
2: Radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
15: Met nu
2: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Hoorne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien tingieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in een middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Altena's beste muziekmix. De radiozender voor de gemeente Altena. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen sinds vandaag tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de bouw van de nieuwe Merwedebrug rijden daar veel bouwtransporten. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt het langzaam verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notenlaan en het Kerkeinde. De route is langer, maar voorkomt contact met het zware bouwverkeer. In de eerste weken zijn verkeersregelaars aanwezig om weggebruikers te begeleiden. Zij staan er tot en met 16 oktober en opnieuw van 26 tot en met 30 oktober. Eind dit jaar wordt opnieuw naar de verkeersroutes gekeken. Hart van Almkerk houdt op 28 oktober een openingsfeest voor inwoners en andere belangstellenden. De nieuwe centrale ontmoetingsplek is die dag te bezoeken van 3 tot 5 en van 6 tot 8 uur. In het gebouw zijn onder meer een dorpshuis, bibliotheek, sportzaal, kinderopvang en twee scholen gevestigd. Tijdens het openingsfeest kunnen bezoekers het gebouw bekijken en kennis maken met de verschillende voorzieningen en organisaties die er onder één dak samenkomen. Inwoners van Altena letten bij voedsel vooral op gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd tussen april en juni. 72% noemt gezondheid als reden om gezond te eten. Ook is er veel belangstelling voor lokaal voedsel. 95% koopt lokaal of staat daarvoor open. Van de inwoners die bij een boer of boerenlandwinkel kopen, doet 80% dat vrijwel altijd in Altena. Ook wordt minder voedsel verspild. 83% probeert zo min mogelijk eten weg te gooien. De gemeente wil samen met boeren en winkels lokale voedselketens verder versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukte neemt wel verder af, maar er zijn nog files met opvallend veel vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, vooral tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 14 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. En de vertraging is drie kwartier ook op de A16 Breda richting Rotterdam... door een pechgeval tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 5 kilometer file. De A27 Breda-Gorkum. Veel vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum. Door een ongeluk, de weg is wel weer vrij, maar wel nog 10 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Warmond. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Pianiste Vera Cooper en cellist Gregor Horsch geven op donderdag 8 oktober samen een concert in Kasteel Dussen. Tijdens de avond brengen zij een programma waarin piano en cello elkaar afwisselen en aanvullen. Cooper is een veelzijdige pianiste met internationale podiumervaring. Horsch is sinds 1997 eerste solo-cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest en sinds 2009 professor aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Tijdens het concert staan de verschillende klankmogelijkheden van piano en cello centraal. Het concert begint om 8 uur in Kasteel Dussen aan de Binnen nummer 1. Parkeren is gratis. Meer informatie over het programma en kaartjes is te vinden op vriendenkasteeldussen.nl. Hoe gingen Inkeldenaar, Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil met de tentoonstelling Van Kwaal tot Kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis die dit jaar het thema Lichaam en Geest heeft. Aan de hand van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep, en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het Streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze poppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 13 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file, 25 minuten is de vertraging. De afsluitdijk A7 Den Oever-Heerenveen is in beide richtingen dicht bij de Lorenzsluis aan de Friese kant. En dat komt door technische problemen. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond door een ongeluk 2 kilometer file. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
9: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
7: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
8: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn...

0: Regio-info.
1: In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wilde Vrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Manon Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Altena moet volgens de spreidingswet opvang bieden aan 314 asielzoekers, onder wie 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Omdat Altena momenteel nog geen asielzoekers opvangt, heeft het ministerie van Asiel en Migratie de gemeente op treden 3 van de interventieladder geplaatst. Het ministerie gaat daarmee actief toezicht houden op de voortgang. Altena wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek over de opvangopgave. Een directe verplichting om nu een locatie te openen volgt daaruit niet. De gemeente moet wel inzicht geven in de stappen die zij zet om opvang te realiseren. Het college benadrukt daarbij zorgvuldigheid, leefbaarheid en veiligheid. Een auto is zaterdagavond rond 7 uur van de dijk geraakt ter hoogte van de Schoolstraat in Giessen. Het voertuig kwam net naast de weg tot stilstand en bleef daar hangen. De brandweer kwam ter plaatse en stabiliseerde de auto. Daarmee werd voorkomen dat het voertuig verder naar beneden zou glijden. De bestuurder kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. Een takelwagen werd ingezet om de auto weer op de weg te krijgen. Voetbalvereniging Wilhelmina 26 uit Wijk en Aalburg heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de 100ste algemene ledenvergadering is Hans Hoevenaren unaniem gekozen als opvolger van Henk Treffers. Treffers nam na 16 jaar afscheid als voorzitter van de club. Hij begon in 2010 en werd tijdens zijn afscheid uitgebreid bedankt voor zijn inzet. De druk bezochte ledenvergadering sloot zijn afscheid af met een langdurig applaus. Hoevenaren is al jaren actief binnen Wilhelmina 26 en vervulde daar verschillende rollen. De 43-jarige nieuwe voorzitter kijkt met enthousiasme uit naar zijn nieuwe functie en zegt nog veel te moeten leren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn nog steeds wat files op de A15 Gorkum richting Rotterdam. 10 kilometer langzaam rijden tussen Sliedrecht-West en Knoopend Ridderkerk. Een vertraging van een kwartier, 20 minuten op de A16. Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Files 8 kilometer lang. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Dus afrit Oud-Beijerland en Knoopend Hellegatsplein. Een kwartier vertraging door een pechgeval. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM klinkt hier. Welkom in de gemeente Altena.
1: Give it up for AFM.
0: AFM.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen, België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
6: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Knoopend Hoogte en Knoopend Batendorp. 4 kilometer file. De rijbaan is dicht en gebruik de N2 daarnaast de parallelbaan. Een kwartier vertraging de A16 Rotterdam richting Breda. 20 minuten extra tussen Knoopend Ridderkerk en Afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer file. En door een kapotte auto op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen Afrit Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: WoonIdee, dat is mijn idee.
11: WoonIdee in Veen.
10: Aan de Begijnhof.
12: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten.
3: Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
14: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Fabert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieveheersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieveheersbeestje staat voor 1 doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer Leerdamsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen sinds vandaag tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de bouw van de nieuwe Merwedebrug rijden daar veel bouwtransporten. Om de verkeersveiligheid te

0: verbeteren wordt het langzaam verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notenlaan en het Kerkeinde. De route is langer, maar voorkomt contact met het zware bouwverkeer. In de eerste weken zijn verkeersregelaars aanwezig om weggebruikers te begeleiden. Zij staan er tot en met 16 oktober en opnieuw van 26 tot en met 30 oktober. Eind dit jaar wordt opnieuw naar de verkeersroutes gekeken. Hart van Almkerk houdt op 28 oktober een openingsfeest voor inwoners en andere belangstellenden. De nieuwe centrale ontmoetingsplek is die dag te bezoeken van 3 tot 5 en van 6 tot 8 uur. In het gebouw zijn onder meer een dorpshuis, bibliotheek, sportzaal, kinderopvang en twee scholen gevestigd. Tijdens het openingsfeest kunnen bezoekers het gebouw bekijken en kennis maken met de verschillende voorzieningen en organisaties die er onder één dak samenkomen. Inwoners van Altena letten bij voedsel vooral op gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd tussen april en juni. 72% noemt gezondheid als reden om gezond te eten. Ook is er veel belangstelling voor lokaal voedsel. 95% koopt lokaal of staat daarvoor open. Van de inwoners die bij een boer of boerenlandwinkel kopen, doet 80% dat vrijwel altijd in Altena. Ook wordt minder voedsel verspild. 83% probeert zo min mogelijk eten weg te gooien. De gemeente wil samen met boeren en winkels lokale voedselketens verder versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen het Vonderen en Kratum 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. Door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven, 5 kilometer file bij knooppunt Waterdorp. Ook een kwartier vertraging, de hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda, 10 minuten vertraging bij de Drechttunnel. 20 minuten door een pechafval op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij de Haringvlietbrug 8 kilometer file. A67 Venlo-Eindhoven door de problemen bij Eindhoven. Dus er geld op en knoop het leenrijden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Alternatuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire Het verborgen leven van egels in de tuin vertoond. Daarna vertelt Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Papendrecht over het leven van egels en wat inwoners kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is de dierenambulance Altena aanwezig om te vertellen over de situatie in de regio. Onder de bezoekers wordt een Hatch Home egelhuis verloot. De bijeenkomst is op Fort Giessen en begint om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. De toegang is gratis en meer informatie is te lezen op de website altenatuur.nl. Leden van 21 verenigingen uit de gemeente Altena zijn op pad voor de grote clubactie. Onder meer sportclubs, scoutinggroepen en muziekverenigingen doen mee. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor eigen clubdoelen, zoals materialen, tenues, activiteit of het opknappen van het clubhuis. Een lot kost €3. Vanaf dit jaar gaat 85% van de opbrengst rechtstreeks naar de vereniging, waardoor per lot €2,55 bij de club terechtkomt. Loten kunnen aan de deur via een QR-code worden gekocht, maar verenigingsleden kunnen ook een persoonlijke verkooplink delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Eten, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 7 kilometer file tussen Echt en Kratum door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging. Waarschijnlijk is om 12:30 de weg weer vrij. Op de A67 Venlo Eindhoven nog 4 kilometer file bij Knopend Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Altena Roadrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. De jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit één grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking en het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van €7,50 voor de jeugd en €21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Wij zijn de radio.

0: De gemeente Altena moet volgens de spreidingswet opvang bieden aan 314 asielzoekers, onder wie 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Omdat Altena momenteel nog geen asielzoekers opvangt, heeft het ministerie van Asiel en Migratie de gemeente op treden 3 van de interventieladder geplaatst. Het ministerie gaat daarmee actief toezicht houden op de voortgang. Altena wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek over de opvangopgave. Een directe verplichting om nu een locatie te openen volgt daaruit niet. De gemeente moet wel inzicht geven in de stappen die zij zet om opvang te realiseren. Het college benadrukt daarbij zorgvuldigheid, leefbaarheid en veiligheid. Een auto is zaterdagavond rond 7 uur van de dijk geraakt ter hoogte van de Schoolstraat in Giessen. Het voertuig kwam net naast de weg tot stilstand en bleef daar hangen. De brandweer kwam ter plaatse en stabiliseerde de auto. Daarmee werd voorkomen dat het voertuig verder naar beneden zou glijden. De bestuurder kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. Een takelwagen werd ingezet om de auto weer op de weg te krijgen. Voetbalvereniging Wilhelmina 26 uit Wijk en Aalburg heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de 100ste algemene ledenvergadering is Hans Hoevenaren unaniem gekozen als opvolger van Henk Treffers. Treffers nam na 16 jaar afscheid als voorzitter van de club. Hij begon in 2010 en werd tijdens zijn afscheid uitgebreid bedankt voor zijn inzet. De drukbezochte ledenvergadering sloot zijn afscheid af met een langdurig applaus. Hoevenaren is al jaren actief binnen Wilhelmina 26 en vervulde daar verschillende rollen. De 43-jarige nieuwe voorzitter kijkt met enthousiasme uit naar zijn nieuwe functie en zegt nog veel te moeten leren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt het Vonderen en Graat om 6 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en Hoorn 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Net als op de A58. Eindhoven richting Breda. 7 kilometer file tussen Oorschot en knooppunt de Baars. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. Lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl. Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Hoorne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien 10 gieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in de middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Overal in Altena.
0: Via 106.4, 107.1 en 107.8 FM. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
7: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat door een spoedreparatie in de tunnel 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg bij Moergestel 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium.
8: aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
12: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds topoogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Fabert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieve heersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieve heersbeestje staat voor 1 doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer lid Damsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.
1: Altena's beste muziekmix.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Dit is AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen sinds vandaag tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de bouw van de nieuwe Merwedebrug rijden daar veel bouwtransporten. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt het langzaam verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notenlaan en het Kerkeinde. De route is langer, maar voorkomt contact met het zware bouwverkeer. In de eerste weken zijn verkeersregelaars aanwezig om weggebruikers te begeleiden. Zij staan er tot en met 16 oktober en opnieuw van 26 tot en met 30 oktober. Eind dit jaar wordt opnieuw naar de verkeersroutes gekeken. Hart van Almkerk houdt op 28 oktober een openingsfeest voor inwoners en andere belangstellenden. De nieuwe centrale ontmoetingsplek is die dag te bezoeken van 3 tot 5 en van 6 tot 8 uur. In het gebouw zijn onder meer een

0: dorpshuis, bibliotheek, sportzaal, kinderopvang en twee scholen gevestigd. Tijdens het openingsfeest kunnen bezoekers het gebouw bekijken en kennismaken met de verschillende voorzieningen en organisaties die er onder één dak samenkomen. Inwoners van Altena letten bij voedsel vooral op gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd tussen april en juni. 72% noemt gezondheid als reden om gezond te eten. Ook is er veel belangstelling voor lokaal voedsel. 95% koopt lokaal of staat daarvoor open. Van de inwoners die bij een boer of boerenlandwinkel kopen, doet 80% dat vrijwel altijd in Altena. Ook wordt minder voedsel verspild. 83% probeert zo min mogelijk eten weg te gooien. De gemeente wil samen met boeren en winkels lokale voedselketens verder versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 5 kilometer langzaam rijden tussen de Duitse grens en Zevenaar. A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. 4 kilometer file tussen het Gelredome en Knoopend Velperbroek. 20 minuten vertraging door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijkenaalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. Altenatuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire Het verborgen leven van egels in de tuin vertoond. Daarna vertelt Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Papendrecht over het leven van egels en wat inwoners kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is de dierenambulance Altena aanwezig om te vertellen over de situatie in de regio. Onder de bezoekers wordt een Hatch Home egelhuis verloot. De bijeenkomst is op Fort Giessen en begint om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. De toegang is gratis en meer informatie is te lezen op de website altenatuur.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
4: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elden en Knoopend Velperbroek 4 kilometer file. Een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover het ANWB Verkeersinformatie.
10: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Hoorne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien 10 gieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in de middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Altena moet volgens de spreidingswet opvang bieden aan 314 asielzoekers, onder wie 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Omdat Altena momenteel nog geen asielzoekers opvangt, heeft het ministerie van Asiel en Migratie de gemeente op trede 3 van de interventieladder geplaatst. Het ministerie gaat daarmee actief toezicht houden op de voortgang. Altena wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek over de opvangopgave. Een directe verplichting om nu een locatie te openen volgt daaruit niet. De gemeente moet wel inzicht geven in de stappen die zij zet om opvang te realiseren. Het college benadrukt daarbij zorgvuldigheid, leefbaarheid en veiligheid. Een auto is zaterdagavond rond 7 uur van de dijk geraakt ter hoogte van de Schoolstraat in Giessen. Het voertuig kwam net naast de weg tot stilstand en bleef daar hangen. De brandweer kwam ter plaatse en stabiliseerde de auto. Daarmee werd voorkomen dat het voertuig verder naar beneden zou glijden. De bestuurder kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. Een takelwagen werd ingezet om de auto weer op de weg te krijgen. Voetbalvereniging Wilhelmina 26 uit Wijk en Aalburg heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de 100ste algemene ledenvergadering is Hans Hoevenaren unaniem gekozen als opvolger van Henk Treffers. Treffers nam na 16 jaar afscheid als voorzitter van de club. Hij begon in 2010 en werd tijdens zijn afscheid uitgebreid bedankt voor zijn inzet. De druk bezochte ledenvergadering sloot zijn afscheid af met een langdurig applaus. Hoevenaren is al jaren actief binnen Wilhelmina 26 en vervulde daar verschillende rollen. De 43-jarige nieuwe voorzitter kijkt met enthousiasme uit naar zijn nieuwe functie en zegt nog veel te moeten leren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Het is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

0: Regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
7: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg.
9: Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
10: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een heel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 01838203x3 voor meer informatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
14: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Pianiste Vera Cooper en cellist Gregor Horsch geven op donderdag 8 oktober samen een concert in Kasteel Dussen. Tijdens de avond brengen zij een programma waarin piano en cello elkaar afwisselen en aanvullen. Cooper is een veelzijdige pianiste met internationale podiumervaring. Horsch is sinds 1997 eerste solo-cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest en sinds 2009 professor aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Tijdens het concert staan de verschillende klankmogelijkheden van piano en cello centraal. Het concert begint om 8 uur in Kasteel Dussen aan de Binnen nummer 1. Parkeren is gratis. Meer informatie over het programma en kaartjes is te vinden op vriendenkasteeldussen.nl. Hoe gingen Incontena, Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil met de tentoonstelling Van Kwaal tot Kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis die dit jaar het thema Lichaam en Geest heeft. Aan de hand van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas Ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het Streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen sinds vandaag tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de bouw van de nieuwe Merwedebrug rijden daar veel bouwtransporten. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt het langzaam verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notenlaan en het Kerkeinde. De route is langer, maar voorkomt contact met het zware bouwverkeer. In de eerste weken zijn verkeersregelaars aanwezig om weggebruikers te begeleiden. Zij staan er tot en met 16 oktober en opnieuw van 26 tot en met 30 oktober. Eind dit jaar wordt opnieuw naar de verkeersroutes gekeken. Hart van Almkerk houdt op 28 oktober een openingsfeest voor inwoners en andere belangstellenden. De nieuwe centrale ontmoetingsplek is die dag te bezoeken van 3 tot 5 en van 6 tot 8 uur. In het gebouw zijn onder meer een dorpshuis, bibliotheek, sportzaal, kinderopvang en twee scholen gevestigd. Tijdens het openingsfeest kunnen bezoekers het gebouw bekijken en kennis maken met de verschillende voorzieningen en organisaties die er onder één dak samenkomen. Inwoners van Altena letten bij voedsel vooral op gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd tussen april en juni. 72% noemt gezondheid als reden om gezond te eten. Ook is er veel belangstelling voor lokaal voedsel. 95% koopt lokaal of staat daarvoor open. Van de inwoners die bij een boer of boerenlandwinkel kopen, doet 80% dat vrijwel altijd in Altena. Ook wordt minder voedsel verspild. 83% probeert zo min mogelijk eten weg te gooien. De gemeente wil samen met boeren en winkels lokale voedselketens verder versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Terug naar Altena's beste muziek.

0: FM.
1: Regio-info.
2: In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wilde Vrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Manon Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Here we go.
0: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Swie in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je tussen Weert Noord en Valkenswaard 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A12 naar Den Haag, ook een ongeluk. Tussen knooppunt Lunette en Woerden 14 kilometer en zelfs een uur vertraging. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het best om via Amsterdam. A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A58, Eindhoven-Tilburg. Flinke vertraging tussen Best en Moergestel. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook door een ongeluk. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en A65. Dan de A59 tot slot Zierikzee-Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
9: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
10: Met nu
3: muziek en informatie.
10: Dit

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Leden van 21 verenigingen uit de gemeente Altena zijn op pad voor de grote clubactie. Onder meer sportclubs, scoutinggroepen en muziekverenigingen doen mee. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor eigen clubdoelen. Zoals materialen, tenues, activiteit of het opknappen van het clubhuis. Een lot kost 3 euro. Vanaf dit jaar gaat 85% van de opbrengst rechtstreeks naar de vereniging, waardoor per lot 2,55 euro bij de club terechtkomt. Loten kunnen aan de deur via een QR-code worden gekocht, maar verenigingsleden kunnen ook een persoonlijke verkooplink delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Ethe, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Haalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november. Altena Roadrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. Jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit 1 grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking in het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van 7,50 voor de jeugd en 21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: De gemeente Altena moet volgens de spreidingswet opvang bieden aan 314 asielzoekers, onder wie 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Omdat Altena momenteel nog geen asielzoekers opvangt, heeft het ministerie van Asiel en Migratie de gemeente op treden 3 van de interventieladder geplaatst. Het ministerie gaat daarmee actief toezicht houden op de voortgang. Altena wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek over de opvangopgave. Een directe verplichting om nu een locatie te openen volgt daaruit niet. De gemeente moet wel inzicht geven in de stappen die zij zet om opvang te realiseren. Het college benadrukt daarbij zorgvuldigheid, leefbaarheid en veiligheid. Een auto is zaterdagavond rond 7 uur van de dijk geraakt ter hoogte van de Schoolstraat in Giessen. Het voertuig kwam net naast de weg tot stilstand en bleef daar hangen. De brandweer kwam ter plaatse en stabiliseerde de auto. Daarmee werd voorkomen dat het voertuig verder naar beneden zou glijden. De bestuurder kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. Een takelwagen werd ingezet om de auto weer op de weg te krijgen. Voetbalvereniging Wilhelmina 26 uit Wijk en Aalburg heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de 100ste algemene ledenvergadering is Hans Hoevenaren unaniem gekozen als opvolger van Henk Treffers. Treffers nam na 16 jaar afscheid als voorzitter van de club. Hij begon in 2010 en werd tijdens zijn afscheid uitgebreid bedankt voor zijn inzet. De druk bezochte ledenvergadering sloot zijn afscheid af met een langdurig applaus. Hoevenaren is al jaren actief binnen Wilhelmina 26 en vervulde daar verschillende rollen. De 43-jarige nieuwe voorzitter kijkt met enthousiasme uit naar zijn nieuwe functie en zegt nog veel te moeten leren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 475 kilometer file. Veel vertraging heb je op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Bijna een uur extra over 17 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. A58 Eindhoven-Tilburg tussen West en Oorschot. Minstens een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De vertraging loopt op, want je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Vanuit Eindhoven naar Tilburg rijden het beste om via Den Bosch over de A2 en de A65. Dan de A59, de Zierikzee Den Bosch tussen de afrit Tussen en Nieuwkuik een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. Lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl. Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Weer problemen op de afsluitdijk, de A7. Bij Kornwerderzand is de hoogte van de sluizen de weg in beide richtingen afgesloten. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Omrijden doe je via Emmeloord in beide richtingen, onder andere over de A6, door Flevoland dus. De A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden, 17 kilometer en 50 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum, doe je er tussen de Bilt en Everdingen een half uur langer over. Op de A58 minstens een uur vertraging van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Waterdorp en Moergestel staat 13 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Van Eindhoven naar Tilburg kies je het beste de route via Den Bosch. Of de A2 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen.
8: A style for every story.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
11: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
12: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
13: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
15: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Alternatuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire het verborgen leven van egels in de tuin vertoond. Daarna vertelt Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Papendrecht over het leven van egels en wat inwoners kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is de dierenambulance Altena aanwezig om te vertellen over de situatie in de regio. Onder de bezoekers wordt een Hatch Home egelhuis verloot. De bijeenkomst is op Fort Giessen en begint om 20:00. De inloop is vanaf 19:30. De toegang is gratis en meer informatie is te lezen op de website altenatuur.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. 106.4, 107.1 en 107.8 FM. En ook op DAB. Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen sinds vandaag tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de bouw van de nieuwe Merwedebrug rijden daar veel bouwtransporten. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt het langzaam verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notenlaan en het Kerkeinde. De route is langer, maar voorkomt contact met het zware bouwverkeer. In de eerste weken zijn verkeersregelaars aanwezig om weggebruikers te begeleiden. Zij staan er tot en met 16 oktober en opnieuw van 26 tot en met 30 oktober. Eind dit jaar wordt opnieuw naar de verkeersroutes gekeken. Hart van Almkerk houdt op 28 oktober een openingsfeest voor inwoners en andere belangstellenden. De nieuwe centrale ontmoetingsplek is die dag te bezoeken van 3 tot 5 en van 6 tot 8 uur. In het gebouw zijn onder meer een dorpshuis, bibliotheek, sportzaal, kinderopvang en twee scholen gevestigd. Tijdens het openingsfeest kunnen bezoekers het gebouw bekijken en kennis maken met de verschillende voorzieningen en organisaties die er onder één dak samenkomen. Inwoners van Altena letten bij voedsel vooral op gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

0: mogelijk eten weg te gooien. De gemeente wil samen met boeren en winkels lokale voedselketens verder versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 Den Oever-Heerenveen loopt het vast bij Kornmeer de Zand op de afsluitdijk. Door technische problemen bij de sluizen is de afsluitdijk in beide richtingen dicht. Omrijden doe je via de Flevopolder, onder andere over de A6. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 3 kwartier extra door een ongeval. En dat geldt ook voor de A35 van Almelo naar Enschede, tussen Almelo en Borne-West. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's

0: Radio-info.
1: De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Fabert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieve heersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieve heersbeestje staat voor 1 doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer lid Damsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten. Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Horne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien 10 gieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in de middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM Altena Sport.

0: Dit is AFM.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 500 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. Een half uur extra. De A7 Den Oever-Heerenveen op de Afsluitdijk tussen Breesanddijk en Kornwerder-Zand. Een half uur vertraging. Was daar een probleem aan de brug. De Afsluitdijk was in beide richtingen een tijdje dicht. Dan de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Nog 3 kwartier extra. Een ongeluk op de A13 naar Den Haag zorgt voor 40 minuten vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Den Hafs Delft-Zuid. Dat 4 kilometer. Er is maar 1 rijstrook open. Dan de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Ga idee opdoen.
0: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
8: WoonIdee, dat is mijn idee.
10: WoonIdee in Veen.
8: Aan de Begijnhof.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
13: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
14: Radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
14: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
15: Met nu
14: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Altena moet volgens de spreidingswet opvang bieden aan 314 asielzoekers, onder wie 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Omdat Altena momenteel nog geen asielzoekers opvangt, heeft het ministerie van Asiel en Migratie de gemeente op treden 3 van de interventieladder geplaatst. Het ministerie gaat daarmee actief toezicht houden op de voortgang. Altena wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek over de opvangopgave. Een directe verplichting om nu een locatie te openen volgt daaruit niet. De gemeente moet wel inzicht geven in de stappen die zij zet om opvang te realiseren. Het college benadrukt daarbij zorgvuldigheid, leefbaarheid en veiligheid. Een auto is zaterdagavond rond 7 uur van de dijk geraakt ter hoogte van de Schoolstraat in Giessen. Het voertuig kwam net naast de weg tot stilstand en bleef daar hangen. De brandweer kwam ter plaatse en stabiliseerde de auto. Daarmee werd voorkomen dat het voertuig verder naar beneden zou glijden. De bestuurder kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. Een takelwagen werd ingezet om de auto weer op de weg te krijgen. Voetbalvereniging Wilhelmina 26 uit Wijk en Aalburg heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de 100ste algemene ledenvergadering is Hans Hoevenaren unaniem gekozen als opvolger van Henk Treffers. Treffers nam na 16 jaar afscheid als voorzitter van de club. Hij begon in 2010 en werd tijdens zijn afscheid uitgebreid bedankt voor zijn inzet. De drukbezochte ledenvergadering sloot zijn afscheid af met een langdurig applaus. Hoevenaren is al jaren actief binnen Wilhelmina 26 en vervulde daar verschillende rollen. De 43-jarige nieuwe voorzitter kijkt met enthousiasme uit naar zijn nieuwe functie en zegt nog veel te moeten leren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar er staat toch nog zo'n 200 kilometer file. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je nu een uur vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Ook veel vertraging nog op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Numansdorp staat 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En een bus met pech zorgt voor 3 kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven rijdt het langzaam over 13 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: Hoe ging een Inktenaar Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil, met de tentoonstelling Van kwaal tot kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis, die dit jaar het thema lichaam en geest heeft. Aan de hand van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep, en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het Streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
0: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.
0: Altena.
3: Beste muziekmix.
2: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Leden van 21 verenigingen uit de gemeente Altena zijn op pad voor de grote clubactie. Onder meer sportclubs, scoutinggroepen en muziekverenigingen doen mee. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor eigen clubdoelen. Zoals materialen, tenues, activiteit of het opknappen van het clubhuis. Een lot kost €3. Vanaf dit jaar gaat 85% van de opbrengst rechtstreeks naar de vereniging, waardoor per lot €2,55 bij de club terechtkomt. Loten kunnen aan de deur via een QR-code worden gekocht, maar verenigingsleden kunnen ook een persoonlijke verkooplink delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Eten, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november. Altena Roadrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. De jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit één grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking en het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van €7,50 voor de jeugd en €21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: gevestigd. Tijdens het openingsfeest kunnen bezoekers het gebouw bekijken en kennis maken met de verschillende voorzieningen en organisaties die er onder één dak samenkomen. Inwoners van Altena letten bij voedsel vooral op gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd tussen april en juni. 72% noemt gezondheid als reden om gezond te eten. Ook is er veel belangstelling voor lokaal voedsel. 95% koopt lokaal of staat daarvoor open. Van de inwoners die bij een boer of boerenlandwinkel kopen, doet 80% dat vrijwel altijd in Altena. Ook wordt minder voedsel verspild. 83% probeert zo min mogelijk eten weg te gooien. De gemeente wil samen met boeren en winkels lokale voedselketens verder versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Ewijk en knooppunt Paalgraven. Door een kapotte bus is de rechterrijstrook dicht. Verkeer vanuit de regio Arnhem-Nijmegen naar Eindhoven rijdt het best om via Venlo. Over de A73 naar A67. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. Lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl. Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. ASM klinkt hier. Welkom in de gemeente Altena.
3: Give it up for ASM.
2: ASM.

0: Blinkt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
8: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
7: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
9: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
5: Radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
5: Floris Hogenhuizen.
2: Dit is AFM.

Ja, het land van Maaswaal, van Boudewijn de Groont. Wij wonen hier natuurlijk midden tussen de rivieren. Dus eigenlijk is er geen beter nummer om deze maandagavond mee te beginnen. Goedenavond, je luistert naar Altena's Late Uur met mij, Floris. Het is het begin van de week, dus we gaan er een feestje van maken. En dat doen we met Dreams van Fleetwood Mac.

Dreams van Fleetwood Mac. Ik kan bijna niet een betere manier bedenken om deze heerlijke, prachtige maandagavond in te luiden. Het is nog een heerlijke zomerse avond geweest, of zomerse dag moet ik eigenlijk zeggen, terwijl we toch al best wel in hartje herfst zitten. Ja, maandag begin van de werkweek is weer dus begonnen. Voor mij begon het met volle treinen zoals gewoonlijk. Drukte op de snelweg. Ja, hoe was het voor jou? Ik ben bang niet zo heel erg veel anders. Daarom heb ik wel heel erg leuk nieuws. Het is nog eventjes in de toekomst. Maar wel heel groot nieuws dus in Werkendam. Want de Kozakke Boys speelt in de eerste ronde van de KNVB Beker thuis tegen Eredivisieclub FC Utrecht. En dat gebeurt dan op donderdagavond 29 oktober. En er is dus een beetje een geschiedenis tussen onze twee clubjes. Namelijk in 2013, 13 jaar geleden, nou, dat is prachtig, speelden deze twee clubs ook al tegen elkaar in de beker. En toen kwam de spelersbus van Utrecht door een file te laat aan. De wedstrijd begon een kwartier later en maakte Kozakken het de profs toch best wel lastig. Ja, ze zijn toch best wel goed, onze jongens. Ja, pas in de verlenging won Utrecht met 1-2. Nou, wie weet, dit jaar komt er weer een nieuwe stunt aan. We kunnen het nog niet weten. Nou ja, ik heb met eigen ogen gezien hoe het daar kan leven. Ik stond zelfs bij Kozakken tegen Quick Boys. Dus FC Utrecht, reken maar dat het in Werkendam geen makkelijke avond gaat worden. Hier is Teddy Flames, Mr. Know-it-all.

Karol G en Bruno Mars. Ja, goedenavond. Je luistert naar Radio AFM in de late uurtjes. Het is 18 over 8 op deze prachtige maandag. We hebben heerlijk weer gehad. Sowieso heel dit weekend is het prachtig geweest. Helaas gaat het deze week wat kouder worden. Maar daar komt zo meteen allemaal meer informatie over op het half uur. En waar ik ook heel veel informatie over heb is geschiedenis. Wij zijn namelijk weer de geschiedenisboekjes ingedoken. He, op zolder hadden wij nog een doos staan. Die hebben we afgestoft. En daarin kwamen we nog wat leuke geschiedenisfeitjes tegen. Zo op vrijdag 5 oktober 1962... brachten vier jongens uit Liverpool hun allereerste single uit. The Beatles met Love Me Do. Nou ja, een daverend begin was het niet. Producer George Martin vertrouwde de nieuwe drummer Ringo Starr nog niet helemaal. De fans trouwens ook niet. Dus er werd ook een versie opgenomen met een studio drummer, terwijl Ringo op een tamboerijn mocht spelen. Nou, de single kwam niet verder dan nummer 17 in Engeland. Maar op precies dezelfde dag ging in Londen ook de allereerste James Bond film in première. Dr. No met Sean Connery. Ja, die kennen we allemaal nog wel. Twee van de grootste Britse exportproducten kunnen we het wel bijna noemen. Ooit gelanceerd op dezelfde vrijdag. Nou ja, een beetje de vraag is dan natuurlijk, ben je meer een Beatles-fan of een Bond-fan? Nou, beide vind ik natuurlijk wel heel vet. Ja, ieder jongetje wou vroeger wel geheim agent worden. Maar vanavond gaat de eer naar de Beatles met Love Me Do.

0: Saint Love van Soft Cell. Daarvoor hoorde je Earth and Fire met Weekend. Het is alweer bijna tijd voor het weer. Maar voor het weer heb ik eerst nog een klein raadseltje voor je. Ik laat je 3 seconden horen van het intro van het nummer dat we zometeen na het nieuws gaan spelen. Weet jij het? Ga maar alvast heel goed nadenken. Dan is het namelijk nu tijd voor het weer.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ja, het is nu nog heerlijk zacht rond de 17 graden. En vanavond blijven we droog met flinke opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden en kan hier en daar wat mist ontstaan. Dus moet je morgenochtend vroeg de weg op. Hou daar even rekening mee. En dan morgen en woensdag nog 2 bijna zomerse herfstdagen. Zon met wat wolkjes. En het wordt ruim 20 tot zo'n 22 graden. Nou ja, geniet er nog eventjes van, want daarna draait het om.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
3: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Altena moet volgens de spreidingswet opvang bieden aan 314 asielzoekers, onder wie 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Omdat Altena momenteel nog geen asielzoekers opvangt, heeft het ministerie van Asiel en Migratie de gemeente op treden 3 van de interventieladder geplaatst. Het ministerie gaat daarmee actief toezicht houden op de voortgang. Altena wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek over de opvangopgave. Een directe verplichting om nu een locatie te openen volgt daaruit niet. De gemeente moet wel inzicht geven in de stappen die zij zet om opvang te realiseren. Het college benadrukt daarbij zorgvuldigheid, leefbaarheid en veiligheid. Een auto is zaterdagavond rond 7 uur van de dijk geraakt ter hoogte van de Schoolstraat in Giessen. Het voertuig kwam net naast de weg tot stilstand en bleef daar hangen. De brandweer kwam ter plaatse en stabiliseerde de auto. Daarmee werd voorkomen dat het voertuig verder naar beneden zou glijden. De bestuurder kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. Een takelwagen werd ingezet om de auto weer op de weg te krijgen. Voetbalvereniging Wilhelmina 26 uit Wijk en Aalburg heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de 100ste algemene ledenvergadering is Hans Hoevenaren unaniem gekozen als opvolger van Henk Treffers. Treffers nam na 16 jaar afscheid als voorzitter van de club. Hij begon in 2010 en werd tijdens zijn afscheid uitgebreid bedankt voor zijn inzet. De druk bezochte ledenvergadering sloot zijn afscheid af met een langdurig applaus. Hoevenaren is al jaren actief binnen Wilhelmina 26 en vervulde daar verschillende rollen. De 43-jarige nieuwe voorzitter kijkt met enthousiasme uit naar zijn nieuwe functie en zegt nog veel te moeten leren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste

Ja, voor het nieuws liet ik al een klein stukje van het intro horen. Want jij het goed. Ja, dit was Never Marry a Railroad Man van de Shocking Blues uit 1970. Ja, een van de weinige rockbands uit die tijd met een vrouw vooraan. Ja, dat was best wel bijzonder. Zangeres Mariska Veres. En dit is dus ook diezelfde band die uiteindelijk wereldberoemd is geworden. Met het nummer Venus, wat iedereen kent, zelfs ver buiten Nederland. Want hè, het is een Nederlandse band. Als ik het goed zeg, uit Den Haag. Hou me daar niet aan stil. En dan de agenda, want er is zoveel leuks te doen, jongens, hier zo in de omgeving deze komende week. Het is namelijk kinderboekenweek. Ja, dat is dus nu al gaande, nog tot en met zondag 11 oktober. En het thema dit jaar is Spot aan. En dat draait helemaal om optreden en in een schijnwerper staan. Ja, het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Miluska Meulens. En in veel bibliotheken en boekenwinkels zijn er deze week leuke activiteiten. Speciaal voor de kinders. En dan heb ik het over kinderen hè, die 12 zijn. Niet je kind die nog steeds thuis woont op zolder van 33. Nee, wel echt voor de basisschool kinders. Nou ja, en ik ben natuurlijk wel mee opgegroeid. Als kind was ik zelf enorm groot fan van de Journal of Stilton. Ja, een beetje de gewone boekjes, de Jules Verne edities en de fantasieserie. Ja, ik las ze allemaal. Dus mocht je nog een cadeau zoeken voor een kind die wel een beetje van lezen houdt, die raad ik gewoon aan. Gewoon geven. Nou ja, deze week, dus zaterdag 10 oktober, komende zaterdag, start de nieuwe fietsroute van de VVV, de Biesboslinie. Langs boerderijwinkeltjes en streekproducten. Gewoon in onze eigen gemeente, hier in Altena. Wie verzint het? En dinsdag 13 oktober, ja, heb je altijd al willen weten wat je moet doen als het echt misgaat? EHBO-vereniging Wijk en Aalburg start op 13 oktober met een nieuwe EHBO-cursus. En aanmelden, dat kan nu nog steeds. Nou ja, ja, dat zeg ik dus gewoon niet zomaar, want ik doe zelf EHBO bij evenementen. Van zo'n EHBO-cursus zeg ik er wel bij, je wordt er geen dokter van. Maar je weet wel wat je beter moet doen als er dus iets fout gaat. Dus hoe je een snee goed moet afplakken, wat je moet doen bij een bloedneus. Hoe je de signalen van hersenschudding of beroerte herkent. En in het ergste geval, laten we hopen van niet, wat je moet doen als er gereanimeerd moet worden totdat de ambulance er is. En hè, als er thuis dus iets gebeurt met iemand die je dierbaar is, dan raak je minder snel in paniek, want je weet wat je moet doen. Ja, dus dat vertrouwen alleen al is goud waard. En denk je bij jezelf, ja, maar ik heb nu helemaal geen tijd om een EHBO-cursus te gaan volgen in Wijk en Aalburg. Niet getreurd, ietsjes later in het najaar, nog niet helemaal bekend, start ook EHBO Veen. Ja, ook EHBO Veen bestaat met hun eigen cursus. Ah, dat is toch geweldig. Weet je wat ook gewoon geweldig is? Deze volgende plaat. Dit is T-Z.

Everybody Got to Learn Something van de Corgis. Daarvoor hoorde je T-Set met Ma Belle Amie. Nou, wat heel erg leuk was aan T-Set, of misschien wat minder leuk, is dat 3 leden van hen zijn uiteindelijk opgestapt en zijn dus een andere band begonnen. En dan zou je denken, oh, die komen met een hele originele naam aan zitten. Nee, ze begonnen gewoon een band dat heette After Tea. In 1967 was dat. En ze begonnen dus een eigen band. Nou, hun drummer was Martin Hagen. Nou, het grappige is dus, ik heb uiteindelijk nog van hem drumles gehad. Dus zo klein is eigenlijk gewoon de nederpopwereld. Zo gigantisch klein. Ja. Als je op de kalender kijkt, op de agenda, in de telefoon, op je laptop, maakt niet uit. Dan kom je erachter, het is vandaag maandag. Maandag 5 oktober, de eerste maandag van de week weer. Dus om 12 uur gingen vrolijke luchtalarmen weer af. Ik hoop dat je me hebt gehoord. Maar ja, hè, we hebben altijd in dit programma, gaan we eventjes iets dieper duiken in een nummer. En dat hebben we deze week dus ook weer gedaan. En hè, maandag, dan moeten we dus naar een maandagplaat gaan. En die is er hoor, Manic Monday van de Bengals. Nou, het gaat over iemand die maandagochtend wakker wordt en wenst dat het nog zondag was. Ik denk dat iedereen dat gevoel wel kan delen. Tenzij je dan natuurlijk op maandag vrij bent, maar dat is een uitzondering. Maar hè, op de plaat, op de hoes, als je het vroeger toen de plaat kocht, stond er de Bengals, maar stond er ook op Christopher als schrijver. Maar Christopher, die heette helemaal niet Christopher. Het was namelijk niemand minder dan Prince. Ja, Prince. Ja, die Prince van Purple Rain en zoveel andere gigantische hitjes. Nou, hij schreef het in 1984 voor een groepje dat hij produceerde. Trok het op het laatste moment terug en gaf het 2 jaar later aan de Bengals, omdat hij muziek zo goed vond. En het werd hun eerste gigantische hit. Tot aan nummer 2 in Amerika. Hier zijn ze, Bengals met Manic Monday.

Material Lover van Sienna, Spiro van The Devil Wears Prada, nummer 2. Oh, wat is dat al een heerlijk plaatje. Het is vandaag 5 oktober en het gebeurt wel eens dat er iemand jarig is op een dag. Zo is het vandaag de beurt aan Steve Miller. Hij wordt 83. Ja, hij heeft een van de beroemdste openingszinnen uit de popgeschiedenis ongeveer wel. Hij praat over The Space Cowboy en The Gangster of Love. En dat zijn eigenlijk verwijzingen naar zijn eigen oudere nummers. Het is een soort voorstelrondje bij wijze van spreken. Nou, Miller schreef The Joker in 1973 op een feestje, zittend op de motorkap van een auto met een gitaar op schoot. Ja, wat is dat toch heerlijk. Classic gewoon. Ja, niemand vond het een hit. Ze namen het in één keer op. En wat je hoort is eigenlijk gewoon de demo. Het is in één keer opgenomen en dat was het. Nou, Amerika werd het een nummer 1. Maar in Engeland pas 16 jaar later, toen het in een spijkerbroek reclame zat. Nou, nog altijd het record voor het langste gat tussen een nummer 1 aan beide kanten van de oceaan. Hè. 16 jaar dus. Om het van nummer 1 in Amerika naar nummer 1 in Engeland te krijgen. Ja, ook jarig vandaag is AC/DC-zanger Brian Johnson en Bob Geldof. Maar eerst de man met de gitaar. Hier is de Steve Miller Band met The Joker.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
6: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijteveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
8: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
7: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee.
11: WoonIdee in Veen.
3: Aan de Begijnhof.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
2: radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
13: Met nu
2: Floris Hoogenhuizen.
13: Dit is

I Love You, I'm Sorry van Gracie Abrams. Niet heel lang geleden had ze om een andere plaat nummer 1 in Oostenrijk behaald. Oh, dat is toch gigantisch leuk. Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij Altena AFM. Hier zo bij Altena's late uurtjes. Het is ondertussen 6 over 9 op de prachtige maandagavond. We zijn de werkweek weer begonnen. Ja, bij mij begon het met volle treinen, drukte op de snelweg, zoals altijd is op de maandag. Ja, hoe was het bij jullie? Laat het ook eventjes zeker weten. Ik heb helaas ook wat verdrietiger nieuws, want van de week is namelijk Paulien Cornelis overleden. Ze is schrijver en cabaretier, ze werd maar 50 jaar. Ze was al een tijdje ziek. Veel mensen kenden haar van haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Dat ruim 2 jaar in de bestsellerlijst stond. En sinds vorig jaar als jurylid van De Slimste Mens. Ja, iemand die ons liet horen hoe we eigenlijk praten. Ze wordt enorm gemist. Toen het bericht naar buiten kwam dat ze was overleden, was nog 2 uur daarvoor was bekendgemaakt dat ze haar theatershows had gecanceld. Dus vandaar dat haar overlijden opeens zo uit het niets kwam. Dat was toch wel echt wel even een flinke schok. In wat leuker nieuws. Oranje heeft gisteravond in Eindhoven gewonnen van Servië met 2-1. Teun Koopmeijner zette Nederland na een half uur op een voorsprong. Servië kwam 4 minuten later langs zij. Maar in de 71ste minuut maakte Joshua Zirkzee de winnende. Daarmee staat Oranje bovenaan de groep. Ja, een hele mooie start voor de nieuwe bondscoach Xavi. Ja, echt een heel goed begin van Nederland. Hier is Melanie van Olivia Dean.

En I Need van Olivia Dean. Wat is dat toch een knaller van een plaat. Ja, ik weet het, ik zeg het over ze allemaal. Maar hierbij, Altena's laatste uurtjes, draaien wij alleen maar de fijnste plaatjes. Want het is maandagavond. We moeten nog een beetje goede moed krijgen voor de rest van de week. En sommige mensen moeten anderhalf uur naar Amsterdam, Utrecht. Maakt niet uit. Dus wij gaan deze maandagavond gewoon lekker beginnen. En dat doen we met zulke prachtige plaatjes. Zoals deze. Wanneer Matthew Wild in de begin jaren 80 bij een platenmaatschappij van de beroemde Clive Davis zat. Maar Clive Davis vond helemaal niks goed. Ja, Wilder nam dit nummer daarom midden in de nacht op. Ja, midden in de nacht. Op eigen kosten. Ja, het briefje dat hij terugkreeg, interessant nummer, maar geen hitje. Wilder vertelde later dat zijn frustratie over die platenbaas precies de aanleiding voor dit nummer was. Hij vertrok en toen kwam Break My Stride van Matthew Wilder.

Break My Stride van Matthew Wilder. Daarvoor hoorde je Olivia Dean met Man I Need natuurlijk. Ja, goedenavond, je luistert naar Radio AFM Altena. Kom thuis was mijn programma voor de zomer. Je luistert nu naar Altena's late uurtjes op 8:15 s'avonds. Het is weer tijd voor muzieknieuws. Namelijk Olivia Rodrigo is eind september begonnen aan haar wereldtournee met haar album met de geweldige titel You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nou, dat kwam in Amerika, Engeland en Australië meteen op nummer 1 binnen. Ja, en Olivia Rodrigo komt ook begin volgend jaar dus naar Nederland. Miles Smith, bekend van Stargazing, bracht dit jaar zijn nieuwe album My Mess, My Heart, My Life uit. En is daarmee op wereldtournee, inclusief zijn eerste arena-tour. En dan Raccoon, iets dichter bij huis. De Zeeuwse band Raccoon stond zaterdag op het programma in de Brabanthallen in Den Bosch. Met naast hun bekende hits ook nummers van een nieuwe album, It Is What It Is. En wie ze nog eens willen zien, half oktober staan ze in Avans Live in Amsterdam. Ah, wat is dat toch leuk, jongens, allemaal. Zoveel concertjes. Vanavond treedt er ook een hele mooie, goede band op. Daar zometeen over nog veel meer. Als het goed is, staan ze nu op het podium. Of staan ze er over 5 minuten. Zometeen nog veel meer. Hier is Somber met Back to Friends.

Ordinary, Alex Warren. Oh, heerlijk nummer. Heerlijk nummertje. Prachtig, prachtig. Ja, nou is het tijd voor het verkeer. Niet van de ANWB, maar we gaan alvast een beetje vooruit kijken. Wat gaan de wegen doen de komende tijd? Nou, de A59 gaat maar liefst 9 dagen dicht. Dan is het verkeer van vrijdag 16 oktober tot maandag 26 oktober. Is de A59 in beide richtingen dicht bij knooppunt Hooipolder. Nou, precies dus in de herfstvakantie. Reken op een half uur tot een uur extra reistijd. Moet je dus naar Altena, dan kun je via afrit Heusden en de N267. En het weekend van 9 tot 12 oktober is al een stukje bij Den Bosch dicht richting Waalwijk. Ja, en voor de fietsers is de Deltaweg dicht. Nou, fiets je dus wel eens over de Deltaweg in Sleewijk. Die is nu dicht voor alle fietsers en brommers vanwege het bouwverkeer voor de nieuwe Merwedebrug. Je rijdt voortaan via een nieuwe route langs de Kooikamp en de Staleenden. En een nieuwe fietspad onder de A27 door. Een klein stukje om, maar wel een heel stuk veiliger. Nou ja, en over de Merwedebrug zelf dan. Die heeft eind september een nieuwe lichtere laag asfalt gekregen. Nou, vrachtwagens en toerenkangers mogen er nog steeds niet overheen. Gebeurt overigens nog steeds wel voor de oplettende mensen onder ons. En de maximale snelheid is op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Ja, elke ochtend merk je wel de snelheidsbeperkingen. Het asfalt vind ik eerlijk gezegd niet eens zo heel erg slecht. Maar wat wel opvalt is deze heerlijke plaat. Sultan of Swings, Dire Straits.

0: Southern Swing, Dire Straits, ja, die iconische guitar riff, iedereen kent hem wel. Maar ken je ook dit nummer? Ik laat weer een paar seconden horen van een bekend liedjesintro. Het is een vrij modern nummer, eentje die best recent is uitgekomen nog, dus deze moet je toch wel direct weten. Ja, meer laat ik gewoon niet horen. Ja, je weet hem gewoon. Je weet hem stiekem gewoon. Ik hoor het je gewoon zeggen. Maar weet je waar ook nu tijd voor is? Het is tijd voor...
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ja, het wordt nu al snel frisser. Het is nu rond de 15 graden. En vannacht zakt het naar ongeveer 10. In de nacht en de vroege ochtend kan er mist hangen. Morgen en woensdag nog 2 warme dagen met zon en wolken. En het is ruim 20 graden. Maar vanaf donderdag trekt de wind aan. Zakt het kwik naar zo'n 13 tot 15 graden. En dan is het toch echt herfst.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
3: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen sinds vandaag tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de bouw van de nieuwe Merwedebrug rijden daar veel bouwtransporten. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt het langzaam verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notenlaan en het Kerkeinde. De route is langer, maar voorkomt contact met het zware bouwverkeer. In de eerste weken zijn verkeersregelaars aanwezig om weggebruikers te begeleiden. Zij staan er tot en met 16 oktober en opnieuw van 26 tot en met 30 oktober. Eind dit jaar wordt opnieuw naar de verkeersroutes gekeken. Hart van Almkerk houdt op 28 oktober een openingsfeest voor inwoners en andere belangstellenden. De nieuwe centrale ontmoetingsplek is die dag te bezoeken van 3 tot 5 en van 6 tot 8 uur. In het gebouw zijn onder meer een dorpshuis, bibliotheek, sportzaal, kinderopvang en 2 scholen gevestigd. Tijdens het openingsfeest kunnen bezoekers het gebouw bekijken en kennis maken met de verschillende voorzieningen en organisaties die er onder één dak samenkomen. Inwoners van Altena letten bij voedsel vooral op gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd tussen april en juni. 72% noemt gezondheid als reden om gezond te eten. Ook is er veel belangstelling voor lokaal voedsel. 95% koopt lokaal of staat daarvoor open. Van de inwoners die bij een boer of boerenlandwinkel kopen, doet 80% dat vrijwel altijd in Altena. Ook wordt minder voedsel verspild. 83% probeert zo min mogelijk eten weg te gooien. De gemeente wil samen met boeren en winkels lokale voedselketens verder versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de AFM.

Ja, Where is my husband van Ray? Ik liet net al 2 secondjes horen van dit heel bekend introotje ondertussen. Ja, Ray, where is my husband? En dan voor vanavond, dit is misschien wel een beetje een guilty pleasure van mij. Joe Chambers bedacht dat riffje al rond 1981 op een geleende keyboard. En het nummer was bedoeld als opener voor een concert. En het werd een nummer 1 in 25 landen. Ik heb het over de Final Countdown van Europe. Ja, en vanavond kan je er echt niet omheen. Want op dit moment staat Europe live in Arnhem met een jubileumtour van 40 jaar. De Final Countdown. Ze spelen heel het album van begin tot einde. En hier zijn ze.

Benson Boone met Mystical Magical. Ja, naast dat het dus deze week de kinderboekenweek is, is het vandaag ook de dag van de leraar. Ja, en het is namelijk ook een plaatje, dan wil ik ook graag iets voordragen, namelijk aan mijn twee favoriete docenten. Namelijk mijn docent Economie en Geschiedenis. Ja, het waren echt geweldige docenten gewoon. Die ons ook buiten het lesprogramma van alles hebben geleerd. Van hoe de beurs in elkaar zat tot compleet andere dingen. Ja, geweldige docenten. Dus voor hen en voor alle andere leraren is hier Wonderful World van Sam Cooke uit 1960. Dat nummer gaat over iemand die eerlijk toegeeft dat hij niks weet van geschiedenis, biologie of een ander schoolvak. En het is misschien wel de enige hit ooit met het woord goniometrie erin. Nou ja, aan alle leraren en zeker aan die twee, dit is voor jullie. Hier is Sam Cooke met Wonderful World.

The Cure van Olivia Rodrigo. En daarmee is Altena's late uurtjes hier op deze maandagavond eigenlijk alweer tot einde gekomen. Ik hoop dat jullie net zoals ik een rustige week voor de boeg hebben. En zo niet, we hebben nog een aantal dagen. Ik ben er volgende week ook gewoon weer lekker bij. We sluiten af met The Dream Academy live in een Northern Town. Tot volgende week en slaap lekker alvast.

0: Kees. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
4: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
7: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
6: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
12: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
13: Met nu
5: Altena's relaxte muziekavond.
13: De

0: via 106.4, 107.1 en 107.8 FM. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
4: Met nu
3: Altena's relaxte muziekavond.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn

0: Altena, dan zeg je AFM.
1: Dit is Altena's beste muziekmix. Kom op! Op DAB, FM en online. Children.